poor donkey, you must father to Jesus. Here I'm a vacuary, you're a champion, you're a juga yungi, a champion out it and not you. Here I'm a fantasy, my head is a good guy, you're a frightened poor dahe. Here I'm a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're a good guy, you're Infested que tu vici a panga, I panga ka gear, I vel, de gear vel chaski. Yara ka ma beto tiet van yara, yara ka na vote na sima gear de debe, ma frage Jesus Christ ka ko, I sien ka, in ma tester, ki dier de genade, en I goede. Amen. Geliefdes, ma tot de baie gusta. Voorta ma wa ki vote van yara, ma tu va gear, ma tu tot baie rankie, I jan dit en alai tot jan dit. Gemeente, ma wat hier te jambi, ik ga jambi kan nog iets zien, ik ga koa jambi gaat. Ma first deel mijn eer, mijn pastoor Nando, mijn vana Dumba. Mijn chit van jambi gaan stel, ma van jambi chit van ga. Omdat muisje in gea kon jambi gaan stel kan als chit van, ke positie awa. Van jambi gaat mijn chit 5 deze kan, ja, groepie kan, hoe en deel kan als chit van als chit van ga. Tamai me dirbares fur kama bol kan yera mata ege bae dangi jambisie ni ege ge chi chi sa jam ke boska boska ka metia ma va die ki tre ka e mata boska pe awal mole na mole kana chi tro yo sa ka jua ka na be Jesus Christ ya ko isaka on fang na waka ki jambi ya ko ma lies ke vuor ka e bible van bai ki re ma festan ma lies bible de to a to sa ndi Cie jambi itu boleh sam. Wankam cakap Bible, Bible akan diwam cak ke kumsilasi kue jambi kini macam cuci. Jambi kini macam cuci, tegak ini tuan kam cakap Bible akan diwam cak di jambi kini macam cuci, tegak ini tuan kam. Yang ini tesis, tegak mian tu cik tuan lu ikhwan mian. Ya emak ini tuan mian eh, ya wasin, tamu cuci emak wasin. Tegam cak tu word tu sam, cak wah kena seskan. Eh, kamera kau sesing tuenda. Kau jambi tu fikir, jambi tu kom, cak kaya trauma. Bang word tak kom, cak tu dia. Jambi ke, kau dah ke. Mere tu nanti tua, nanti tua, na kami. Na usin tu bisik eh, makai anstella. Kau gear tu kau tergosi, kau gear dah na ogawan, kau gear hanunga. Kau ini kau am cak, tegam cak sam word kang, cak ha enik kang wah jambi kaya. Jambi ke nanti am cak eh adul. Jasin ist es da kam jasin jambi kinum spiritu. Das spiritu jambi kinum yangi ukui. Da lieber ukui dem tenga na kotungelu. Da kam jasin first a dofte kwe kwa kesiwa. Ya kom cha de kum nga nawa pesafike ka e jambi mone ke ngodi tia ka. Wa na ke ngodi tia ka. Ke be plan to tia kwa na to. De ngodi tia ka. De ko foro mier ti toa ke kulu. Da ti toa de foro mier ke to nga ba ya. Ya kayak gua spiritu, tak kayak sungguh ya. Tamca sun kaya kangkangan doa tau, tamca living dah biasa. Mca watun kiri, mca tisal te, asli enggala fan hot. Mca jambi kita dosi kaya, mca pangan doa panak, mca tamca wa kolisensi kaya oftek dri kamaka watin. Ya aku mca ke, mca mca tau dah sa kolisensi kaya oftek dri kamaka watin. Aku mca tak kayak, entelesal met ne nieuwe mens beklier, het wat ver nieuwe wordt. To the kennels, not the bill, fancy skipper. Jamie Comcha, the Nata Karim. The Kulam Tetty Troise. But it troyes the Kulana, Kiwahias. That it troise, Tikulaka, Kerkulu. The Kulugana, Yetam, the Yetha. The deserves the Kulugan one, Kantriam Tan Quark. Jamie Comcha, the Gimaki Aston Tayo, Jam Tapua. Soon that Mto Kama. Mto Kama, Una Troy Kifa. Kamta wa Romaina, Cassis. Kau fikir, aku amca, dums avolta amca, angkasin us, that we, that the old man sama Kristus gestel, suatu di lehang fan sonde tuk niat gemak sa word, and us ni mier di sonde sa udini. Jambi kita kulum cepat sifika,
Mtsa yes kuthi wisi angaka tho. Umda dakho mtsa dikaqoka amake n plus isinti wisi gaka kho. Dakho mtsa dikonke lo mina. Dika tu mpesa fika mtsu sin bielka isis ka. Want mtsa afgestef ake mtsa kawa ka skola ka. Mzu ejambi umda tsampi wakona yakona wisi kiwa. Dika mtsa wathi ikona indeske mtsa last vote ka 3 kamaka wasiba. How come chat again? Van ons slechte verbreken wat voor een onblik is, bewerken ons alles oortreffelijk, eeuwige en gewerkt van heerlijkheid. Omdat ons niet let op die zachtbare dingen niet, maar op die onzachtbare dingen. Wat die zachtbare dingen is tijdelijk, maar die onzettelijke dingen is voor eeuwig. Dan weer komt het woord, die drie kan zeggen, dan weer plaats en zeggen, ook aan, om te zien wie ze aan gaan. Ja, kon, je hebt dat ik tijdelijk een trauma maak, het aan te. Boer die gang, het woord, het tijdelijk een trauma, het die nu gaat, je kan aan te gaan, om te zien, om te kunnen weken. Want, kan te kunnen weken, om te tijd maar komen. Tedi maka itamcha itamcha khaliyete dikakoka mtsa khaste mtsa tikoye teyeti kakoka akomcha kavot akomcha kavot teki kamcha uwa jambi vot mtsa sa ti wisi kanjambi kingu makakoka he place mtsa ngenu ya itamcha ke 3 ke tuifa vanda ke ntomcha des uwa mtsa ka lewendig asa de lewendig asa ke in blasa mtsa kakon liemcha mtsa eti 3 mtsa khinga na ko tungelo Van Jambi Monica Plaza, ik heb een benenkamer. De Jambi Plaza, ik heb een benenkamer, ik heb een Jambi, ik heb een Gies. De Gies is een help om te verstaan, beter dan ik heb een Zoa. Want zonder een Gies, om te verstaan, om te maken Jambi te maken. Kan een Jambi Plaza, ik heb een benenkamer. Ik heb een Gies in Jambi. Want kan dat zien? Het is niet zo dat je het omdat je het niet verstaat. Waar ik de Christus ga, dan ben je niet te herhalen, je kwaad gaat, je kwaad. Maar het is niet zo dat je het niet verstaat, je kwaad gaat. Dan kan Jezus Christus, ga grappen naar de verschillende Maria. Je kwaad, kom maar, je kwaad in die dawa. De dawa, dat wat in die, ook zo'n Jezus, van haar wat verlossen, wie schiet hola. Ta maria ke kwe de mie tuwa nige nao chito mima niwa unadaba nduwa. Tungyele utibi de kwa de tuwa kwa kwe. Vanka wisi ke jambi ke kingum. Ha kama diye spiritu ya wii. Spiritu te yuwa tingde daba nduwa. Omda daba nduwa da ya te ya wa daba ya spiritu wa. Deka mchasun Yesus jambi enle ke tu. Ya wa kama chake furtbe mchang li. Ke mchang kaga panga chawa mchakwa khies. Omda jambi ke nga wa mchang. Mtsakhwa bewol a di kona tret van God. Jambi ke plasa mtsaki nga hengi mto mtsa, ma tenge ku mtsa de plasa ka o mtsa tipanga tipanga ke ko mtsa. Tame wa tibia tia ko mtsa, ke lasti vol kamatai, ya ko mtsa ten i wa wa di afanle. I wa wa ti troye wa ka anfo. Jambi ke ko mtsa, i ma ke plasa, i sin kame, i me plasa, i sin kong wisi ke me ngon. I wa wa khateyenes, vanye ka jambi wa tibia tia mi lasti vol. Ma ko eme di paras ten mtsa sin jambi, Bekana, Nisuna om dat jambi in Mumcha, your jambia hiller. Come tasaya, Jona Ibahiliva. Van Twakanga, it who am taki leham come taka, not table. Msadaba, Dana, Dada, Tavanika Nova Dada, Kashu, Katle Kasu, Majambi his, Kadiko Wajambi. Kanga Volta for Date Mumcha, the Vanirka his equigamcha, Msa Pangalata Jambi. On that, Tim Tadassin, the Jambia Pangatamcha, whom Tatigay Kami, your own Ibahiliva. By a dangy lifters. Dan is hier nog een kort woord met DNA. Baie dank je. Amen. Amen. Kom ons leid die woord. O, baie dank je, onze vader. Kera ma prijsie te loof je. Kera is hier een woord. Kwee woord op de dag uit. Met dan begin na. Is hier nog een woordje. Ke Jezus Christus kan komen. Dank je, vader. Amen. Baie dank je, geliefdes.

0: Jesus, Father,
1: Jesus, Father,
0: devil, but in the verse, Jesus, Father, Jesus, Father, Jesus, Father, Jesus, Father, Jesus, Father, Jesus, Father, Jesus, Father, Jesus,
1: Father, Jesus, Father,
0: Jesus, Father, Jesus, Father, Jesus, Father, Jesus, Father, Jesus, Father, Jesus, Father, Jesus, Father, Jesus, Father, Jesus, Father,
1: Jesus,
0: Father, Jesus, Father, Jesus, Father, Jesus, Father, Jesus, Father, Jesus, Father, Jesus,
1: Father, Jesus, Father,
0: Jesus, Father, Jesus, Father, Jesus, Father,
1: Jesus,
0: Father, Jesus, Father, Jesus, Father,
1: Jesus,
0: oh Jesus, is die ene wat voorsien. Hemelse Vader, breek die karakter van die duivel. En voorsien jou waar die jaloezie aankomt. In Jesus' naam, Vader, dank die almachtige koning. Jere, raak nou ik ken onmiddellijk nou aan. Jere, moet je uitstel nie. Raak om nou in Jesus' naam. Breek daar die karakter, elke drome. Jere, waar hy gedink, daar sal ongeluk kom. Ons kanseleer dit nou in Jesus' naam. Jere, dank je, breek daar die bande van die duivel. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Vader, koning van die koning. Raak ik ken nou aan. Breek daar die karakter af. Jere, waar hy vir hom gestuur het. Al die werken wat hij doet, Jere, ons prijs hier daarvoor. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Vul hulle nou in Jesus' naam. Jere, kanseleer elke werke van die boze geesten, die gedachte van die duivel, en leek hen in die sporen. Jere, waar ik hen vastgehoord, Jere, Jere, hulle is beplan van God, Jere. Jere, waar die plannen alles uitkomt. Jere, ons roep die Jere, zet die hand op hem en raak hem met God die Vader, God die Ziel en God die Heilige Geest. Jere, ook waar hulle gaan, ons vraag altijd in het wil van de Heer. Jere, ons is, kom, zet ons handen op hem en ons prijs die daarvoor in Jesus' naam. Jere, ik zet hulle nou in die handen. Jere, stuur die engel om vir hulle te beschermen. Jere, waar hulle beweeg.
1: Ja, Jere.
0: Daar is verschillende dingen,
1: oh,
0: omdat die duivel zo listig is.
1: Jere,
0: daarom praat ons die teenwoordigheid van die Heere. Jere, stuur die engels op hulle en beskerm hulle in die teenwoordigheid. Dank je, Vader, in Jesus.

0: ya tio tera prakianim a extra FMP.
1: Tams you come katama XK FMCG.
2: Mbamba XK FMCG the Kotwenga programme. Gakwen doa dia anions attack like Uekwe has you a se kunyam senahua. Nkutam jika, like Uzites and a conte quamako. The tweer like a hexam aka, kuti domes, tweer XK FMCG the Kotokomako. Dokonaki gako ho ango do, canimata kukereka ho strokumako. Tia hoji te kaiwa conte quamako ha. Tinitu gako hoji. Tswana a kwere kwa kai kutako kyanim di kuya anwa mako go tswana cheka di dawa ki kunta ta aho zitwa kai kwiko. Ta makam he e te uvere khati ya vati ni eskati wo kwata kha kai ku kwa kwe akwa nasika ta me uvere kha dangwa di kha gonu a kwe ya a ka sena go khama maka kwa kwe ta ta khunu kai ku kwa kwingo. Mbamba di kya inka wate hao ya hai rado stasiski. Kei kha nga masen kei te o Kete kwena kama takono tla kwe kwe isi nza kukwe.
3: Ti mari ndumba, nuti kereke kiteko he alfa kamiente, nuti anki audla mbako di teko. Tiki kteusa chaka esi yengi, eti tuwana se kiane kwe, kteusa jawa kwa kimka, ndi kuhimka ta. Akwana kim kama heti woha, eti jawa kasa.
2: Tia wate kai haku ya kutama khaa, aki minya hanko kereka khotanu. Ata no, tingate no, hakblakwe singu singo mari, kresten blakwe, hanyama esandam kaha, kihema akuere kwa. Nitati kuya etamati tamati teha akuere khurupu iki. Aki haminye haki anijao kota kwa naseta ing etamaha jarota keha hata nungahate ya suara mago, makuri sika hanyama of makam hanyama hi of haki anim kitkase na kwa ya kianim jawe haa kwa ta.
3: Kwe da mga ti ango we ti nyame kuri he ti kewuse kia wakuri ya nyama ku kyanim se ha. Ti Namibia ka nyama ta kyanim di zawa kwa ha. To di tisik ekwa wo Bertim a taha Khavib a Peterson mati ya sit afka ka wuta. Kewuse kyanim kwa ito ha. Ti kyanim kwa jawa kwa ta kwa na kumwa ku te tira chie ha wakwa ten. Ya ku tungo siya ku dek kwa dino. Ka kwa kwa sinu tungo siya ku ta ha se ku chie ha wakwa ta. Ti nyama ku kaya kwa na tama chie kwa ta ada ha kuye tama ha ha kwa na khana. Kau kung oskiti ya kab ya kub santam kia wutan. Khati kaya ta kha. Khati ya kwa ta kha. Asa esi kati kwe damu kata kuri je kia gube tamen ta atumi kia wakara khati kung wakata kia nimi seta.
2: Ta khono ha te aswere mawe khawana kha. Na umma kaha uo hi kaya he ehengu khasi kia nimi kuya atwa na of mata maka kaya koteta.
3: Tika mahi kaya chaka di atamote akia nimi jaza koro sana khwana. Ta chem ane jaza koro sana jati muwa hi. Asi nyo khom kasi koro si se. Kia nimi ane jaza tine jaza muwa gu jati kwenye ane jaza tine tani. Di muwa hi kwa na ati kaya no akwa na chie gu kama si chaka kono si gakwa no. Akwa tama si chaka mbaasi. Ta ata di muwa hi no akwa na ina tama ata chakra ta hano. Di muwa tenye titwa osona school di kasan tenye titama kha. Kume khaki. Di kaya tenye dominik kwa di karekla di kontik. Kambati am ta kuma di kaya makam angim ta kuma tim ta. Stakum. Aki ti kasana ni tita mati mwen ti chino. Tita kwe kwe ti tita mati kwa na kaya kwa ni tita sana chaka kwe. Ti ata tita mati kare a kaya ni ti haa kwa itamaha.
2: Ankara dangi ni ingesika na unku ya kyanim di hati ki kago. Kaya te kumbe.
3: Kyanim kwe ingeto ki ti kago he. Te nga masakya te anza kyanim kwa si tamia. Te mo kyanim kwa tamia anza kwa sakiri kwa sam kwa isi wakumwa titi mono. Kyanima kwa uko makam kwa iya sama a. Nga oka hai karamat. Kyanim kwa tami a te kuye gode te kuye irte Johannes yen driki. First yen kiti nyama gote kui. Kaik water groot liefde de vader aan ons bewijs het. Hij noem ons kenners van God. En ons is dit ook. En de wereld ken ons nie, omdat dit hom nie ken nie. Geliefdes ons is nou reeds kennis van God. Dit is nog nie geopenbaar sal wees nie. Maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werkelijk is. Elkeen wat hier die verwachting in verband met hom koester, hou hom self rein soos Jesus rein is. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. Jullie weet dat Jezus gekomen heeft om die zondes weg te nemen. En daar is geen zonde in hom nie. Iemand wat in hom blij, hou nie aan met zondig nie. Iemand wat aanhou zondig het hom nie gesien nie. En ken hom nie. 7 jaar. Lieve kinders, moet niet dat iemand jullie misleid nie. Wie rechtvaardig leven is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is. Wie aan hou zonde doen, behoort aan die duivel. Want die duivel hou van die begin af aan met zondig. En de Seun van God het Jezus gekomen om die werk van die duivel tot niet te maken. Iemand wat erken van God is, doet niet meer zonde nie, omdat die geest van God in hom blij. En hij kan niet meer zondig nie, omdat hij uit God geboren is. Hiermee is dit duidelijk wie kennis van God en wie kennis van die duivel is. Iemand wat niet rechtvaardig leven nie, en niet zijn broer lief het, nie, behoort niet aan God. Nie.

ons lees uit Matteus 22 vanaf die verder vers 34. Toe die Farisees hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vasdruk. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaande is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is in die hele wet en die profete saamgevat. Genade en vrede vir julle en God ons Vader en deur die werking van die Heilige Gees gemeente met Amerika kwakamska. Nikuye odam o okomanya obe koma oha. Nikuye o a onya dibe ana komo phei. Ta khunu hika he. Kazu hika he. Cha a. Kwaipara cha hibe na ti khode keri a. Koma phei. Dala hika e mu. Tama hika ke. Cha we obe. De te usa ki te gobe. Tama nga kuto to nita ti nga. To a. Moza si kwara hi akhepte ka. Kukuti hisa na kawa je te kriye gobe. Tama tenka waka yaka kom siki. Moses aki ya nu ya kheri nahi Moses mkuye Moses kama total niki kheri na kwa nini kwe na te ya kamo oto kuna unwogwe Moses aki ya ate nu tingate tuika kwa chaka kwa te kwa toa Moses mkilapra Moses manai kama nai ama che Moses ma lapra toa te kichaka kwa ingu Tan peusa te muanya na ko. Ama te ki tima. Kani ma tan kara ana ko. Tuka jauti sa os watim ama. Kani ma tan ana ko. Marto ate jirika sa kya ko ama. Te kwa kwa kasa. Moses manai la pera. Nde ko lenga ki to di na na na kasa. Moses mkisi khari nai. Kha kana hi to te kya reka. Tomwa te muana be angaiki. Moses mke a kheri nahi ti abe kuwa dam kwa uto temi kwitu ya kha kwitu ya aki ya kheri na Moses mki Moses muwe mu hambe te kha kana kya reka pesala muradin yena ntwenda nim kwam ya nyuwe ki amki ya kheri nahi awa kha ntakha makungu gore tumuka temu a to a khuji okay kha kana to di gwi drika kwa na ko to di sika Cham kani ma cham cham tao ma trek ama cham koma ma cham hi kuti de yo kaka cham kani ma cham ada dinga kamu ende uong kawele amata tesi kheri nai awa ha tesi kheri nai te koma kheri kuti anki huta ho inne to di kheri to tun kwa to dinga na mibe kaka cham kunga de te ya dao cham kunga kunga kunga to cha haran total na si serete awa ha. Nga daas khere tenga nga te ya tsaka daas khere tenga namibe akasi bere kha tsi khere tena adawe tsa namibe akaku te khere eto ata to a ka kuri te kai kwen te kai kwen tama te ki khere tei awo kha ti as mezer fuki te ya guyo te ker ke ku tei ker ke te ku le tama te ki khere na kwen se ku khere na khunu tsa hi sa nga de ko tsa hi Nungeki tet on kara hito nita mu analisir. Kwa dam kwa mi analisir. Nata mingete. Ndeu, ndata koro kukago, ndata mua a kukago, ndata kwa kukago, ndata kwitu kukago a kuzi. Nungwe hito temu. Tini kapo ya te kwele tangwe, to mua a dao zikheri na akama. Moses, oka tingwe Moses makawe. Oka tingwe. Lapera. Ta Moses mangai. Pasala muna tinge na ntwenda kingai. Ama tse imiba tsa mitse. Kani mati ama khoma ta nyoma mati dikunguta mitse. Twa hisa tsa ntata. Kani ma ka ntse unu.
tekoma akube to aben tekoma atama tekoma akube nanga into temu ndiyofa ingaki miyeko ndiyokwana nciki yisezima ntwa yaqala tatemusa ndiyokwana antwa ya ncintwa yisezima qala to akeri nabe gokwe ncwa gobe ankhona to akwara anago tei jani miyeko yisezima nyekwana a akwana yisezima qala tenge tingabe aza gokweka yisezima qala ta anagwai no khatwa musa khatwa anagwa yisezima arta aba aba kyara no yisezima ako anekwa aya ncane ako akwene kidore khatwa anaye ngia utoro go yisezima qala aza kwa huto qala kombe ni khatwa kwa dinsi kwa emka harta no khodleke kani kwana a khadzi tsani tseu taona aba tswitswe yencane to ande wa yisezima tswele ta khamskuru sekin oh kuto to incedi qala ma to koma agore adam yise sakya tewe khamskuru sekin oh ni fersiski ya tewu kare an atari te koma na kote ay adata enna tama te koma na adata ta khone ngeti minyanjazi ncinqe cha wogo yise sima anabe mkoma maki kherire ta cha wogo onwa koma kheri yise sima khama aba kona Chakoma ako tsahwe yise sincitsa di kwetsa tsubeta dokoma atamsika tsa ande dawo ntsatinta kamiende do yise siya kheri nei dawo tsakakara to ate kya kheri nei dawo yise simpo nce ngam kukwanaka ya ncitsa tsunye iteki to ate teka tekono tekhere kwiri ncitsa kha adawe yise sikhavana ncha ya tsakakara nakwana Tehiko, chadom yeko kunyu kaitsa anu chalapa. Cha chanam ka kogo kunyu kaitsa lapa tingare te tutam te te lapa ko chakar ka mte ngabeko. Lapa ti chat oko kunyu kai. Lapa muoko yisesim ya kheri naiki dawe ya nyamako nja shama ko cha kunwe kwana. Nigo aki kunyu. Kheri nako oti kwe kwana jaga. Kheri na go tego jeo go tsena tse iti kwe kwanaki kha ama ja o tsaganda ma go to enne to di tswere ma to ne kala mu ni je sa sa inja ke ki kheri na idawa ne ki ya kheri na ite Moses mki si kheri na ma Moses kiye tani ma Moses kiye no sa ama kwa kwe ne mko ma nu ko re pa sala mo na tinya ntwe na ki ma ma kiye tani ma ma kiye no ama kha bana ga kunwe nja ke ye go kama Kani ma cha kita ma cha aro na takati. Akwa cha nye ka cha hita ka cha kiyo re kwe. Tomopo, te la para ko omboro ngara te se kani ma te kao. Tama, mboro ngara te, te tani. Na oro sa niko. Ti kwa ma te. Tomiye te anta kato yin kubeta. Ma oro sa niko na, te la para ko nye oiki ya hunu, omboro ngara te, ok u ohe, ok amku ohe, ok nati ohe. Tama ka, te anko zukati. Na orasa ngomu yo orasa ngomu na tsamboro ngatsa anta bere dawo kheri na kwa ngomtsa kwe ngoti ise sitinga akho ku tsamboro kwe mboro ngana sa doti treru kyantwa makomboro ngate goti ti gom nae ga ti mube ti gom ti sha khasusen khamende do kyani manza te shama kwe Kyar ki goto che ga kumo kyare ti e. Ti kama te ma. Te kumo kyare goto ti mot. Kyar ki lade to. Te kumo si tayi te a te kheri te te kyare sene ya anu. Kawana te kumo te si tayi te te. Te kumo te ma yise se minza sanye da osuka te kumo ka. Indo te chome. Pi tam kene manako na. Onse fader te yoga ga. Vatendi yemeles. Lati nam khayla gvor. Lati kone kerek kom. Laat die wel geschiet, zoals in die hemel, net zo ook op die aarde. Geef ons vandaag ons dagelijkse brood en vergeef ons schuld. Zoals we zo geschillen naast vergeven, alleen ons niet verzoeken niet. Maar verlos ons van die boze, want dan u behoort die koninkrijk en die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ga nu. Dignade, kwak wie hè, tam was hem taak, jam ging nu maar. Muy go kanye kuiba
Gane zao de guanam ku. Kenman damiye. Tao ka omboronga. Ka kenim ki kas and a good. Tapa nimua ka ramua down the kenmati sama. Doabe, mizakati de herina. The mutual nasta lifted the head at the miago. Toa is a stairs, cruise, gram, oh my boy, go away, Andreha. Tamate munyan. Ya. I would say, take course and a guano. Elementamia, Hamataka and Hamatuikus and Kum. Tadam, Hadam Boronga, Hamkira Kras and a Kum. Hadogunu, Hamataka Kum, Akogu. Akwan and Linda get guns at Yuanis, Yen Yuanis Yen first near her. Mar as ons on Sundas Belay, he has a throne a verderger. He vergeve ons on Sundas and reinach ons van alle ongerechtigheid. As ons beweer. Dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot alleenaar en sy woord nie in ons te agoja temo. Nie kere dja. O korosan o e, die kerem dat une ki ga amiet. O korosan amu dinu, ka dem borunga, e kawaka tun kawako, ka kerem ki karano, kerem ha kwarana mawa. Tamahamu, Tio, Nin here de Guanaga, Nidata here de Kanemata and Boronga, Taikahuan Boronga, Tia Ogu Adaha. Amen. Tinga de Kanem Quetoe, take a canem quet at this and go take a mano, take canem twasio, canem toto tiha, take at the way, play carata, Tamarai into the caricature. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagde Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is, en terwyl hy neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees in een eeuwige lewe. Gaat dat het, dank je, Heer Jesus Christus, dat ons tijd het en geleendheid om u te kom aanbid. Heer, dan bid ek die mense wat nog nie geleendheid het nie. Heer, ons allemaal is u skepsel. Help om ons een dag van u baie goed en beter te kan verstaan. En ons allemaal wil graag u kinders wees. Het vraag engel genade van Heer Jesus Christus. Amen. Amen. Laat gaan nu. Daar hoe nu. Tek waka. Kore kuna. Gaan nu. Ja, oor dat we tek ik gaan.